0: Als je past, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
1: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
0: Hey, Jules. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beach dan in Hawaii.

Sirs, Zambos in het stee. Geen wetten, maar tradities, pakken wij al mee.

bomb.

0: klop, mam pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: Zijn jij bij café?
1: Nee, de Neven app voor jou en music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
4: App hem al.

zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkel verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: vermogen, zo kon hij voet nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.

0: en Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Dooruit van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

De vlaggen hangen boten, het licht danst in de roten. Pagadders lachen al eer tandjes bloed. Muziek versiert de stroten, publiek in alle stoten. Genieten van de sfeer, van klein tot groeit. De pijren mijlen zwieren, eer klanten onplezieren. Elk vindt iets nog zijn goest en zijn

0: En uit na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Een GMB Café.
3: Meer de Neven App. Voor Valla Jo en Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music App.
4: App hem al.

2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning wordt ons toch niet.

0: AYOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.
1: Ja, ja, ik ben de Johnny. En klikken dat ik

Ja, ja. Dat viel graag nog mee. Maar we zijn er nog belangen niet. Maar als het in de volle bekal al ken, dan is dat Giro al zeker ken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan nog een keer herol. Zijn we er?

beste kes. Wij gaan een beetje meer leven in de Brouwerij brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een porteplum naar me weg, hè. Wij gaan daarna een gegraalijk bes opgeven. Zijn we er?

0: Basic. Voor 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: dan schreeuw ik despoort.
1: Ik zal van God nimmer weten wat dat er hier toch onmankeert.
0: Misschien

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

onze hier aan de kist zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeld in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: Ajo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem. En dat stinkt hier wat verder.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrasse schat.
2: Dat is nog niet, jong, maar voor daar heb ik het.
1: Hey, Gilles, je dan wel doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vingeren zijn, pak.

0: Ja, de Ambras is toch niet meer gelijk als vroeger, hè.
1: Ajo in Music. Echt Oesters DNA. Dat kraait nooit kapot.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Авдамойлов и Клаше ду. Авдамойлов и Клаше ду. Het is beter dat je met je bieren blijft als je Ambra smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed te kruipen. Авдамойлов и Клаше ду. Авдамойлов и Клаше ду. Het is beter dat je met je bieren blijft als je Ambra smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed te kruipen.
1: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Авдамойлов и Клаше ду. Авдамойлов и Клаше ду. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Is foie iets maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
1: Are you in the music? Alles wat aan een roodsneer geërnoerd.

De melkmolen. Doen van de joren Keeskinbran. Vernestoet zonder maleer. Een goeie plosh en een schoeie poepverbranding.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio & Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio &

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: gedierig goede muziek.
1: Hey jongens, kom. Allee, nou gaan we een keer goed oppakken, hè. Ik tel af tot drie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Laat van mijn flosh of ik slom met mijn sakosh.
3: Allee, jongen.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Radio van ons naal.
1: Op Pieter Voort, op festival. Zes op de mert met carnaval. Zie de aal.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: UN Music.
1: Echt Musik für eine Fischtentebahn.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: Bobby.
1: I own music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Nog graag leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.

0: gewoon met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, één klus op, dat spul was opgezet. Gepakt is fruit, ben geen rappen, het is wel dag het weet.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: verrassend echte pure Oosterse radio.
1: Dag! Jij gaar nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat hebben we het?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

zitten dikkes in de poef. Zijn zijn op zoek naar het poosje wat bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels weer benaad. Al er is boekje een kans, zij ontspringen de dans.

0: Live van uw Terzogen in Olst, de enige echte Ayo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Van de week riep er een gast op mij. Hey, meke, mok mij toch eens blij.
2: Zwaai, oh, stop. En negeer, maar troet en atte niet goed deed. Oh, Rup, ik zoek naar een goed lief. En gooi, zet na echt mooi gerief. Ik zwaai,

0: De vrije wesjes van Nieuwpoort eten jender van harte welkom op Aals Carnaval 2008. En presenteer jender de nieuwe Zeemansmedley. Alle koeketrien,
1: Sigmoor Katrien,
0: worden er rijd van.

Ajoin Music. 100% plezant, 100% ulst.

Dag en nacht, van smares tot saufes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Dat steekt mij echt tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op liste zijn, zeker. Weet je wat, jongen? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Waar is zijn madame ten op het?
2: En
1: wat voor je wat te zeggen?
0: Wat pijst er

0: zeggen. Morgen weet je, dan is ooit te klein, hè. Dan zie je een gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan

0: de neven en vervallen jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

Radio en Music vertop zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Radio en Music.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of

0: Radio en Music. 100% plezant. 100% olst.
1: La la la la. Nog 20 jaar gemaakt.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

waait in de citroen en jingle het boem waarin we poem van doen. Ken mezelf niet in dat als ik die plotjes weer beginnen. Allemaal die teksten kan van buiten en van binnen. Iedrag verrooid, amai mijn Floyd. Dat voesken doet de laatste jaren wonen.

Johnny zoals ze komt, zoals ze boven in mijn oe is. Wantje zoals het tietje, zoals een hele kleine moe is. En op doe geen vesten zijn ze graag aan beteer. Omdat ze de stoet naar langs toen niet meer passeert. Keer neem haar raven op de tafels op de stoelen. Ooit sta je in en geef mijn hart gestoelen.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Schief voor de weg, pijs die schmee. Een standbeeld voor Camille. Is dat geen goed idee?

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Hai! Ja, en als eens op.
1: Texas,
2: are you in music?
1: Verhaal dat je in.

feest voor iedereen. Haal dolsnijers bijen. Gewerkt.

0: Istenten Baum.
1: Anito. Anito.

0: Hey.
1: Meer de Neven app voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De Neven Lion Music app.
2: App hem al.

0: fantastische oevers.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: De nummer 1 van Dayoen.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. Jolen Music app.

0: Ayo en Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Denjeratem en dat stinkdorp hier wat verder.
1: Oké, jonge Damascus, met je zijn petjes, holle biekes. Het is tijd voor op de dansvloer te komen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat je gaar nog nooit gezien of gehoord.
2: Die een appel vroeg hier gezien. Hoe werd kon je zien?

0: kan. En wat goed je, ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan het bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet wat vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gewoon mijn mat keren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat dat over droom, jong?

0: Rangers in l'alto Spagnain.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Een GMB-café.
1: Nee, de Neven app. Voor jouw music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
3: App hem al.
4: Het was bij ons

Ajoe Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe Music.

0: by Owen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Je mets ma broek op je staart.
1: JMB Café.
2: Meer de Neven App. Voor Valla Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
3: App hem al.

0: Vincent, wat past het? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoas, hè, nou.
2: Scholletjes.
3: By Own Music.
4: Waar? Ave van Oost.
3: Waar stond af en toe in Oost?

Muziek verzachte zijden. Flexibiekes, dat wil ik wel eens schwijten. Waarom werd er zo dikkes met z'n jaars naar ons gesmijten?

0: zot zijn van de flexies en erliekes.
1: Loeip verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. De schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: voor Ozon.
1: Mijn maat, Adweer Pruis om blonde op uw hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just die nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissain, zou geen moois voor wel.

0: muziek. Plazanta Radio.
1: Het fanatieke mensen, jachtig gestresseerd, zijt. Geld, succes en macht, betwijt de roa. Verleggen alle grenzen.

0: Ik kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? Een GMB café.
2: Meer de neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app. App hem al.

zijn. Wat gongen, want je hoort doen.

0: roken. Dat poepje kunnen we lassen, we zullen er ooit geroken. Nog rap en wat moes, en hier en door wat plekken. Op listen nog wat verven, wij zullen het lang genoeg trekken.
1: We gooien.

Ochet Paroas, Zembriggen en Clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken

jongens en maskes, bemint ons ene hulst. Lotje moet zeggen, haar schiever is om ter hulst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volle spot, die is op een ander niet remmen. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen van de

de tand, ik was van het goed af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat dat ben en wat dat was.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jegger. Nog nooit gezien of

0: naar een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ayo en Music en Zare Radio.
1: Test erover. Waar een doosje nooit zien zitten.
2: De burgemeester van stad, die een eikje zit in schat. Daar werd er hier in Olstikus beweerd. Als toch wel

0: chlop, mas pełno do knopa.
1: Estrvejr!
2: Podobrynt! Dzisiaj ja bej kofi!
1: Nie, de neven app for you in music!
2: Ver Android en ver Apple Cloud natuurlijk! Nog beter, nog meer mogelijkheden! Download en installeer hem
1: now! Zoek op City Music, Ajoen Music! En luister naar Ajoen Music overal en altijd! De neven Ajoen Music app!
3: App hem al!

AYOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Grožem fīro pērstat, da mūdī nošķ sen, allīnī nošķ zen.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of

En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen dat ik vertrok, mijn ama vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Verdun en voor, krak ze ting op ting. In een nakastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef mama, mama een beest. Ook al zij gewoon het wees. Want ben zot van mama. Ik wil aan een pluspapa. Geef mama een beest. Ook al zij gewoon het wees.

Wie het valde, is dan aan het plusje te dansen. Het is goed ontvriezen, aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die lavelle frakkoon stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen in.

Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè. Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet de muziek af. Het is hier getoond.

0: Stierig, stierig, bagger dan, bagger dan, bagger dan, dan, dan, dan, stierig, stierig, bagger dan, bagger dan, bagger dan, dan, dan, dan, stierig, stierig, bagger dan, bagger dan, bagger dan, dan, dan, dan.
1: Are you in music?
2: Echt muziek voor een fichtentemaan.

0: En luid, na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: now. Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
3: App hem al.
5: En dan zie ik ons nog eens iets geven, alstublieft.

Of het gerest om eender wie het gewoon als zelfs te zeggen. Vandaag is ooit de place to be, dat simpel ooit te leggen.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOUN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Nog een pintje!
1: Zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven-app. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app. Music app.

Vrouwen verkandidoten veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Oceaners!

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mal.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

We kunnen elke vrouw zien in mooi de perfecte maan. Hier op een wit peert ontzwieren in de lucht met zijn nieuw zweert. Dit is mijn story als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi mijn lusch, want ik ben weg.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp Jolen Music app.
2: App de mol.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Iowan Music.
1: Echt vernuscht.
2: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat. Ik heb mijn oren lopen af te vragen of dat wel een masker was.

0: Poeting van een roze lip.
1: Ajo Music.
2: Alles goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste, hè.
3: Hey.

0: kanaal.
1: IOI Music. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best.
2: Wow, wat is de lawaat hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smaken. Allee!

0: vermogen zo'n lijp op de ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, hè?
2: Ja, dat kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de jumpie is al op het puntje kalparis.
2: Ja, het is er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben samen beter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Carnavalisten en andere vriendetisten. Je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: Radio en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Radio en Music. En luister naar Radio en Music overal en altijd. De nieuwe Radio en Music app.
2: App hem al.

0: artisten, die carnavalisten.
1: Are you in music?
2: Met carnaval spelen.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij

0: by Johan Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: De Loorse Manen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App de mal.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
2: Ik wil niet parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
0: Maar die van daar, mannen, wat komen die doen?
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

0: Gordon Wish.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Ik luister alleen maar naar IOM Music.
2: Ongier zijn preferijs presenteert Wat als ooit in groot Engeland loa? Oem en ten non Brexit gat? Oem en ten oek een queen? Was ten de queen drinkt koffie? Of de queen drinkt tea? Our lord his preferred ones are having an English tea and gin afternoon party under the titty tower. En da tijdens onze stoet. Perhaps spraken men ten oysters English or English oysters. Of nog beter, we kosten zingen. Wat als ooit in Engeland lag?

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.